Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him in.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer, een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal.
2: De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
6: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Robert De Niro is waiting, maar dat hoeft niet langer, want we kunnen beginnen. Goedemorgen Gelderland, 7 minuten over 6 is het. Woensdagochtend.

Woensdag 5 augustus is het. En we zijn er weer bij vanochtend met fijne muziek om de dag te beginnen. Je krijgt een greep te horen uit het Gelders nieuws. En dat wat de kranten zo al schrijven. Maar zet je raam eens even open. Voel je dat? De ergste warmte is voorlopig even verdwenen. Hè? Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En op een lokale bui na blijft het op de meeste plekken droog. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt een aangename 25 à 26 graden. En ook morgen en vrijdag is het prima zomerweer met 22 tot 25 graden. Richting het weekend loopt de temperatuur dan wel weer op. Oh, trouwens, als je in Winterswijk bent, zet dan je raam maar weer gauw dicht. Want daar staat een kringloopwinkel in de brand aan het handelscentrum. Er is een NN-alert verstuurd vanwege de grote hoeveelheid zwarte rook. Onze verslaggever Davy Klein-Gunnewik die woont er vlakbij, dus die bellen we zo meteen gelijk eventjes hierover. In de kranten domineert de natuurbrand bij Venray vanochtend. De Volkskrant opent met een grote foto van een Chinook die water uit de Maas schept. 100 hectare natuur is verwoest, waaronder een uniek jeneverbesstruweel dat 95 jaar werd beschermd. Het AD schrijft over stoplinies en loofbomen die het vuur moeten tegenhouden. En de Gelderlander vraagt zich af of dit Zuid-Europese taferelen zijn. De Telegraaf heeft een portret van een Gelderse brandweervrouw die eerst haar koeien moest regelen en toen ging blussen. NRC meldt dat Nederland in een uitzonderlijke droogtesituatie zit. De waterstand in de Rijn bij Tolkamer is naar een laagterecord gezakt en in het westen gaan sluizen dicht om zoet water vast te houden. NEC heeft gisteravond knap gelijk gespeeld in Athene tegen Olympiakos 0-0. En dat op een bizarre dag, want uitgerekend op de dag van de Champions League-droom verkocht de club speler Kodai Sano aan PSV voor 14,5 miljoen euro. Sano wilde zelf niet meer spelen en vertrok 's ochtends nog uit het spelershotel. Maar de ploeg liet zich er niet door van de wijs brengen. De ruim 1200 meegereisde fans klapten na afloop hun handen stuk. Volgende week dinsdag de return in de Goffert. Het Nederlands Dagblad schrijft dat 14 nieuwe gemeenten onder toezicht zijn geplaatst vanwege de spreidingswet. Dat betekent dat ze op het matje moeten komen bij de asielminister omdat ze te weinig asielopvang regelen. Uiteindelijk kan het Rijk een opvanglocatie aanwijzen als ze niet meewerken. Onder de nieuwe gemeenten zit ook het Gelders Oldebroek, waar de wethouder weigert zich te voegen. In totaal staan nu 24 gemeenten onder toezicht, eerder al Aalten en Overbetuwe. En op de A15 bij Rotterdam is iemand geflitst met 246 km per uur, waar je 100 mag. Ook nog eens onder invloed en hij wilde niet stoppen. Rijbewijs en auto ingenomen dus. Hoe was dat spreekwoord ook alweer? Iets met haastige spoed.

0: True Love, That's a Wonder, Sandy Coast, 13 over 6, goedemorgen. Ja, de mensen in Winterswijk die zijn vanochtend vroeg wakker geworden met een NL Alert. Er is daar namelijk brand en die is best groot. Er staat een kringloopwinkel in de brand aan het handelscentrum. Collega Davy Klein-Gunnewik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij lag lekker te slapen en toen?
1: Ja, ik werd wakker van gasflessen die ontploften. Het leek eerst op een soort van vuurwerk knallen, maar op een gegeven moment ging het steeds harder en ik trok mijn gordijn open. En ik zag een grote oranje gloed. En toen had ik wel meteen door dat het ernstig mis was en dat er een hele grote brand woedt op dit moment in Winterswijk. Het gaat om een pand van de kringloop in Winterswijk. En een naastgelegen bedrijf die bouwmaterialen levert, onder andere hout. Nou ja, dat brandt natuurlijk wel goed. De brandweer heeft grip 1 afgekondigd. En er zijn vele brandweermensen, ik denk de halve Achterhoek, die inmiddels hier in Winterswijk de brand aan het bestrijden is. Ik heb al vrij snel ook de brandweer uit Duitsland gezien. Dat komt natuurlijk omdat Winterswijk dicht bij de grens ligt. En zeker met dit soort grote branden werken de brandweermensen uit Nederland en Duitsland intensief samen. Dus er zijn ook meerdere korpsen uit Duitsland uitgerukt om de brand te bestrijden. Het pand ligt eigenlijk midden in Winterswijk aan de rand van het centrum. Rondom het pand staan diverse appartementencomplexen. Ik woon in een appartementencomplex. Daar zit nog het spoor tussen Winterswijk en Zutphen. Als ik nu naar buiten kijk, zie ik dat de brandweer daar aan het spoor de bomen die daar staan nat aan het houden zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met de droogte. En er is ook een NL-alert meteen verstuurd. Omdat heel veel mensen natuurlijk tijdens deze plaknachten wellicht het raam open hebben staan.
0: Ja.
1: En mensen wordt gevraagd inderdaad om ramen en deuren te sluiten. Omdat de rook en ook vonkdeeltjes over Winterswijk trekken. Die trekken eigenlijk helemaal zo richting het centrum. Je ziet de wind ook af en toe een beetje veranderen. Dus de rook gaat soms de ene kant op en dan weer de andere kant.
0: Ja, ik neem aan dat het ook gevolgen gaat hebben voor het spoor dan dus. Dus wat je zei, Winterswijk-Zutphen, dat gaat even niet rijden, denk ik, op dit moment dan.
1: Nee, ik las inderdaad ook dat het treinverkeer is stilgelegd. Politie heeft inderdaad het treinverkeer stilgelegd, maar probeert ook inderdaad mensen op afstand te houden. Straten rondom het kringloopcentrum zijn helemaal afgezet, zodat mensen die proberen dicht bij de brand te komen en te kijken, in ieder geval op afstand worden gehouden. Maar zeker een uur geleden, toen ik nog buiten stond, waren er zeker tientallen mensen op straat die of met de fiets of met de auto naar de brand kwamen kijken en toch wakker zijn geworden van de vele sirenes en wellicht ook de knallen die vrijkwamen.
0: Ja. Grote brand dus in Winterswijk. De N319, de provinciale weg voor de Winterswijk tussen het centrum en de grens, die is op dit moment ook in beide richtingen dicht vanwege die brand. En het advies is ook om de hulpdiensten vooral de ruimte te geven om daar hun werk te doen. En zoals we net al zeiden, het bericht is dus vooral houd ramen en deuren gesloten als je last hebt van de rook. Blijf binnen en zet ook je mechanische ventilatie uit. Davy Klein-Gunnewik, dankjewel. Meer erover over de brand in Winterswijk ook bij ons op de site gld.nl en in onze mobiele app.

0: De Commodores komen uit de nachtdienst, de night shift. Goedemorgen Gelderland, 7:10. Meer over die brand in Winterswijk waar we het net over hadden. Dus ook bij ons op de site, gld.nl en in de app. Gaan wij een klein spelletje spelen?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En dat heet een goed begin. Een goed begin is het halve werk. Want ik wil deze dag beginnen met een bepaalde plaat. Maar die mag ik alleen draaien als die wordt geraden. En dat moet dan op basis van het intro. Dit is het intro van de plaat van vandaag.
1: Een goed begin.
0: Hij is iets langer dan normaal, omdat hij komt op gang. En aan het laatste dat gaat het om dat stukje. Dat is dan hopelijk de doorslag, waardoor je weet, oh, dat is die. Ik wil de titel en de artiest van je hebben. Dat mag je doorgeven naar frank@gld.nl of een appje. Het gaat dus om dit intro. Komt ie?
1: Een goed begin.
0: Ja! Ben benieuwd. De titel en de artiest, als je hem weet.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: Grijp nu uw kans.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Appeltern, gemeente West-Maaswaal, 19,2. In Borculo is het 20,5. De extreme hitte die hebben we voorlopig even achter ons gelaten. Vandaag zijn er zonnige perioden en stapelwolken met later meer zon vanuit het westen en temperaturen tot 26 graden. Een grote brand heeft vannacht een kringloopcentrum en een aangrenzend pand in Winterswijk verwoest. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. En NEC heeft in de voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld naar het westen en temperaturen tot 26 graden. Een grote brand heeft vannacht een kringloopcentrum en een aangrenzend pand in Winterswijk verwoest. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. En NEC heeft in de voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos. Daardoor houden de Nijmegenaren uitzicht op de volgende ronde.

0: 9 augustus. Dus dat is nog zeker tot en met zondag. Door die brandweerinzet trouwens bij Winterswijk rijden tussen Lichtenvoorde en Winterswijk ook geen trein op dit moment. En het laatste bericht is dat duurt tot 7:45. Maar dat kan wellicht nog wat langer gaan duren vanochtend.
1: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
4: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Thank you for being a friend. Andrew Gold was dat op Radio Gelderland. 6:06. Ik liep gisteren door de binnenstad van Arnhem. En ik vond het zo opmerkelijk dat met die warmte... dat het dan ook toch nog zoveel kan verschillen... qua plekken waar je loopt, hoe warm het aanvoelt. En stel je nou eens voor dat je een speciale camera hebt... voor, waarmee je de temperatuur kunt meten van alles om je heen. Dus dat je gewoon op een stoeptegel kunt richten... of op een metalen hek, op een zwarte deur... En dat je weet hoe warm dat is. In Harderwijk hebben ze dat gedaan met zo'n camera. En wat blijkt, op een warme dag zoals gisteren... en misschien vandaag ook nog wel een beetje... dan worden sommige plekken in de binnenstad van Harderwijk... echt bijna onvoorstelbaar heet.
1: Dan meet je temperaturen die in de richting van de 80 graden gaan. Van,
2: 80 graden?
1: Ja.
3: En dat is precies wat Harderwijk niet wil. Kokend hete plekken in en rondom de stad. Daarom bedacht de gemeente een plan om de historische binnenstad te vergroenen.
4: En die historische binnensteden kenmerken zich toch best wel als versteende omgevingen. En in deze tijden van hittestress wil je daar graag wat aan doen. De afgelopen weken en ook op dit moment nog is het heel erg warm in Nederland. We hebben te maken met heel veel hitte. En dan zie je gewoon dat heel erg noodzakelijk is.
3: Ad Koppens kan met zijn speciale camera de temperatuur meten... en constateert dat het heel erg warm kan worden.
1: Als de zon lekker schijnt, zoals vorige week, dan meet je temperaturen die in de richting van de 80 graden gaan.
2: 80 graden?
1: Ja, plekken die echt in de zon zijn en die metaal zijn bijvoorbeeld, of steen, die warmen dan inderdaad zo hard op.
2: En tegels?
1: Nou, dat gaat wel over de 50. En als je het dan vergelijkt met plantjes en groen, dan is dat 30 graden ongeveer. Dus daar zitten mega temperatuurverschillen zitten daarin. En dat rode wat je daar ziet... Dat zijn de gele bloemetjes. Het is ook inderdaad wel de moeite waard om te zorgen dat je meer groen in de stad hebt.
4: En het versterkt ook gewoon de leefbaarheid in de stad. Het maakt gewoon geeft de stad gewoon een mooier uiterlijk.
0: Ja, die planten die worden trouwens niet warmer dan 30 graden, hoor, zegt een energie-expert. Dus hoe meer groen, hoe koeler de stad met die planten. En het helpt ook bij noodweer, want als het dan weer eens een keertje flink regent... dan kan het water ook beter weg. De plannen kosten zo'n 2 miljoen euro en zullen in 2031 klaar moeten zijn.

0: Al Barkley en Crazy op Radio Gelderland. 6:12. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik had een introotje laten horen. Een intro van een plaat die ik graag wilde draaien. Dat begon zo.
1: Kwam een goed begin.
0: Langzaam op gang. Maar dan ging het me eigenlijk om dit stukje. En dat moest dan inderdaad weggeven welke plaat ik graag wilde draaien. Nou, je hoort het al. Dat is gelukt. Want dit stukje is natuurlijk Umberto Tozzi en Gloria. En dat is onder andere herkend door Hanneke, waarvoor dank, door Sandra en ook door Walter. En daarom kan ik hem nu helemaal draaien. Yes!

0: Ja, we gaan naar Italië naar Umberto Tozzi uit 1979 met Gloria. Mooi nummer.
1: We beginnen vandaag met Umberto Tozzi met Gloria. Italo plaatje. Goedemorgen.

0: Blijf je nog even hier, de Nederpop All-Stars waren dat op Radio Gelderland. En daarvoor dus een goed begin. En dat kwam van Umberto Tocci en Gloria.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou ja, ik vind het al een stuk aangenamer voelen vanochtend dan de afgelopen ochtend. Johnny Willemsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Er is wel wat gebeurd, hè?
2: Op zich is het best warm, hoor. Voor 's ochtends vroeg is de temperatuur graad of 19. Dat was vannacht vrij veel bewolking. Er is ook een klein beetje regen gevallen. Sommige delen van de provincie, afgelopen uur vooral in het noorden, dus langs de randmeren, daar zal de boel nat zijn. Zeker geen grote hoeveelheden, maar het is een beetje regen gevallen.
0: Ja, maar op een of andere manier voelt het anders buiten. Is dat omdat ik alleen maar weet wat er gaat gebeuren?
2: Ja, misschien dat, inderdaad. Ik vond het nog best wel warm op de fiets, hoor. Gewoon korte mouwen en jas is niet nodig momenteel.
0: Nee, dat niet.
2: Maar inderdaad, het wordt vandaag wel een stuk minder warm dan het de afgelopen dagen was. Middagtemperatuur van een graad of 26 in Gelderland. Terwijl we natuurlijk inmiddels redelijk gewend zijn aan 30 graden en meer. Dat is vandaag niet het geval. Nee. Ja.
0: Hey, en hoe gaat zich dat dan ontwikkelen? Komen er ook wat meer bewolking bij kijken en misschien zelfs een druppeltje?
2: Nou, misschien zelfs een druppeltje, inderdaad. Er is kans op een buitjesval vanochtend, begin van de middag nog. Maar het zal zeker niet op alle plekken regenen. En veel stelt het ook niet voor. En naarmate de dag voordat komt de zon zelfs weer wat vaker tevoorschijn. Het is vooral eigenlijk een andere wind. Het is nu nog rustig, maar in de loop van de dag steekt er een stevige westenwind op. En daardoor zijn die temperaturen wat lager dan de afgelopen dagen. En ook morgen en vrijdag profiteren van wind van zee. Eerst uit het westen, later meer uit het noordwesten tot noorden. Dus ook morgen en vrijdag is de temperatuur zelfs nog ietsje lager, een graad of 24. En daarbij worden de nachten ook echt koeler. Komende nacht nog wel een graad of 15. Maar vooral die nacht naar vrijdag, zelfs minimaal rond een graad of 10.
0: Nou ja, dat zijn echt de lekkere nachten dat je je huis kunt laten afkoelen.
2: Precies.
0: Ja. Is dat van korte of lange duur dit?
2: Korte duur uiteraard, want in het weekend gaan we gewoon in 28. Ja.
0: 28 het weekend weer?
2: Ja, okay. Zeker. Ja.
0: Oké, ik spreek jou over een uur weer, Johnny. Dankjewel. En wij gaan het na 7 uur hebben over Scherpenzeel. Want daar is het op het gemeentehuis de afgelopen maanden flink uit de hand gelopen. Ambtenaren die zich geïntimideerd voelen door wethouders. De ondernemingsraad heeft aan de bel getrokken. En 2 wethouders moesten vertrekken. Onze politiek verslaggever Gerben Pelen die heeft bijna 200 documenten ingezien over wat daar aan de hand is. En die vertelt ons zometeen precies hoe het zit. Dat hoor je na 7 uur. En natuurlijk ook nog onze verslaggever in Athene, Richard van der Made, die de wedstrijd van NEC gisteren zag. 0-0 tegen Olympiakos. Gewoon een hele knappe prestatie, hoor. Voorronde Champions League. Uit. In zo'n stadion met die sfeer. Met zoveel supporters die de Grieken enthousiast en hartstochtelijk ondersteunen. En dan een klein groepje NEC-supporters die daar het tegenwicht in brengen. En dan met 0-0 weer naar huis, naar Nijmegen. Voor de return volgende week. Knap, hoor.

0: nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
6: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
5: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
7: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
5: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. Er is een brand in Winterswijk. Dat heeft gevolgen zowel op de weg, de N319, voor de Winterswijk. Tussen het centrum en de grens is in beide richtingen dicht door de brand, inzet van de brandweer. Maar ook rijden er tussen Lichtenvoorde, Groenlo en Winterswijk geen treinen op dit moment. En dat duurt volgens DNS nog tot 7:45, nog drie kwartier. Maar ik denk dat het wellicht nog wat langer kan gaan duren vanochtend. Meer over de brand lees je bij ons op de site en in de mobiele app.
9: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
10: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
11: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Without You Now, Viola Wills was dat op Radio Gelderland. Goedemorgen, 7:08, woensdagochtend 5 augustus. We zijn er weer bij vanochtend. We hebben fijne muziek om de dag te beginnen. En je krijgt van mij een greep te horen uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten zoal schrijven. Maar zet eerst even je raam open. Dan voel je dat de ergste warmte voorlopig wel even verdwenen is, hoor. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op een lokale bui na blijft het op de meeste plekken droog. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt een aangename 25 tot 26 graden. Ook morgen en vrijdag is het prima zomerweer met 22 tot 25 graden. En krijgen we ook wat koelere nachten. Maar richting het weekend loopt de temperatuur wel alweer op. Ook trouwens, als je in Winterswijk woont, zet dan je raam maar gauw weer dicht. Want daar staat een kringloopwinkel aan het handelscentrum in de brand. Onze verslaggever Davy Klein-Gunnewik is ter plekke.
1: Robert Spijkerman, woordvoerder van de brandweer Noord- en Oost-Gelderland. Een grote uitslaande brand vannacht in Winterswijk. Wat kunt u vertellen over die brand?
2: Ja, iets over 2:30 kregen we een melding binnen van een uitslaande brand in een kringloopwinkel. Die is helaas ook overgeslagen naar een bouwmaterialenzaak aan grenzen. Vervolgens hebben we inderdaad flink opgeschaald om de brand verder te beperken.
1: Kunt u iets zeggen over hoe groot de brand is?
2: Ja, het is een zeer grote brand, ook opgeschaald naar grip 1. En omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
1: Achter u wordt op dit moment nog volop geblust. Wat is de situatie op dit moment?
2: Ja, de brandweer verwachten echt nog wel enkele uren bezig te zijn met nablussen. De restanten van het pand worden ook nog uit elkaar getrokken en afgeblust. En daardoor kan er ook nog extra rook vrijkomen. En nou, we monitoren dat ook. En mocht het nodig zijn, dan zullen we de mensen ook nader over informeren.
1: Kunt u al iets zeggen over de oorzaak van de brand?
2: Nee, op dit moment kan ik nog niks melden over de oorzaak van de brand. Zo gauw dat die mogelijkheid er is, zullen we ook zeker onderzoek gaan doen.
0: Ook zijn de rondweg Zuid en West afgesloten en ligt het treinverkeer tussen Winterswijk en Zutphen stil. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden. En die andere brand, de natuurbrand bij Venray, die domineert de kranten ook vanochtend. De Volkskrant, het AD, de Gelderlander en de Telegraaf openen er allemaal mee. 100 hectare natuur is verwoest, waaronder een uniek jeneverbestruweel. Helikopters scheppen water uit de Maas. Specialisten bestrijden het vuur met vuurzwepen. En de Gelderse brandweerkorpsen helpen ook mee. Ander nieuws. Het Financieel Dagblad opent met de Rabobank, waar de winstgroei stokt door wanbetalers in Brazilië. De Telegraaf meldt dat onze geheime dienst, de AIVD, tot de 3 best geheime diensten van Europa behoort. Het Nederlands Dagblad schrijft dat 14 nieuwe gemeenten onder toezicht staan vanwege de spreidingswet, waaronder het Gelders Oldebroek. In totaal weigeren nu 24 gemeenten asielopvang. Ze kunnen nu gedwongen worden door de minister. En in Elst waren een vader en zoon gisteravond aan het vissen toen ze beweging in flikkerend licht zagen bij een pluimveebedrijf. Ze dachten aan inbrekers en hebben de politie gebeld. Die kwam met meerdere eenheden, een hondengeleider en een helikopter. Maar wat bleek nou? Het bleek een kat te zijn. En die had de bewegingssensor geactiveerd. Vals alarm. Gelukkig maar. Baby Jane, Rod Stewart. En zometeen gaan wij het hebben over Scherpenzeel. Want daar is het toch de afgelopen maanden flink uit de handen gelopen.

0: Baby Jane, Rod Stewart. Goedemorgen Gelderland. Woensdagochtend, het is 6:15. We gaan het hebben over Scherpenzeel. Daar is het op het gemeentehuis flink uit de hand gelopen. Ik zei net uit de handen gelopen, maar uit de hand gelopen de afgelopen maanden. Ambtenaren voelen zich geïntimideerd door twee wethouders. Wethouder van Delen en wethouder van de Glind. De OR, de ondernemingsraad, die heeft ook aan de bel getrokken. En deze beide heren moesten dan uiteindelijk ook vertrekken. Onze politiek verslaggever Gerben Pelen heeft bijna 200 interne documenten ingezien en brengt deze reconstructie.
1: Op basis van de ervaringen van geïnterviewden wordt zichtbaar dat binnen de gemeente Scherpenzeel sprake is van een ernstig verstoorde samenwerking tussen twee wethouders en de ambtelijke organisatie. Een belangrijk deel van de geïnterviewden ervaart hun gedrag als intimiderend, onvoorspelbaar en soms ongepast, wat leidt tot een onveilige werksfeer en mogelijk vertrek van personeel. Ook de gemeenteraad wordt dan ingelicht. En dan zegt de burgemeester dat de raad nog meer stof tot nadenken heeft gekregen. Ik hoop, zo appt ze, dat ze nu hun verantwoordelijkheid nemen.
2: De wethouders zeggen zich, ook nu, 4 maanden later, nog steeds niet te herkennen in de uitkomsten van dat onderzoek.
3: Als mensen zich onveilig voelen, dan kunnen we daar kort over zijn. Dat mag niet waar zijn. Maar ik heb zelf van mensen die signalen niet gekregen ondertussen.
2: U heeft niet het idee dat u een onveilige werksfeer heeft gecreëerd?
3: Ik zelf niet. Dus mijn gevoel zegt dat dat niet zo is.
1: Van der Glind heeft een klacht ingediend vanwege het onderzoek. Ook zegt hij dat hij aan de kant is geschoven zonder zijn kant van het verhaal te hebben mogen vertellen.
3: Want wij mochten niet bij de bijeenkomst met raadsleden zijn, ook niet met het MT. Gesprekken met de burgemeester worden al tijden afgekapt. Ja, wij zijn gewoon op een dood spoor gezet. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het lijkt meer een lynchparty.
1: De burgemeester herkent de kritiek van de wethouder niet en zegt dat ieder belang is meegenomen. De onderzoekers willen niet reageren op vragen van Omroep Gelderland.
0: Het is wel opvallend hè, dat twee wethouders zich dus totaal niet in dat beeld herkennen. Evert van der Glind noemt het onderzoek dus zelfs een lynchpartij, heeft een klacht ingediend. En die andere wethouder, Gerard van Delen, vindt dat de conclusies worden getrokken op basis van anonieme meldingen. De burgemeester Teunissen zegt dat ze geen keuze had. De signalen van de ondernemersraad en de teamleiders waren te serieus om te negeren. Scherpenzeel heeft intussen een nieuw college. Je kunt alles nalezen bij ons op de site, gld.nl en in mobiele app. En hier zometeen op Radio Gelderland een plaatdelict aan jou om die op te lossen.

0: vroeger. En Waylon, hoe de liefde gaat, daar zingen zij over. 8 minuten voor 7:30. Goedemorgen. Even je aandacht.
1: Plaatdelict.
0: Platenpolitie heeft dat nodig. Jouw hulp.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Er moet namelijk iets worden opgelost. En als jou dat lukt, dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp. Dat is toch wel leuk voor de gouden tipgever. Plaatdelict, een plaat waar iets mis mee is. Een nog zeer opvallende zaak vandaag in ons procesverbaal. Het is namelijk niet vaak dat wij op zoek zijn naar verdachten die al meer dan 60 jaar actief zijn in het muzikale circuit. Toch staan deze oud-gedienden opnieuw op onze radar. Een aangifte namelijk uit dit jaar zelf, notabene. Volgens meerdere meldingen zou een verdachte zich schuldig maken aan hardnekkige jaloezie, verstikkende controle en een bijna ziekelijke achterdocht binnen de liefdesrelatie. De partner wordt voortdurend in de gaten gehouden. Ieder gesprek roept argwaan op. Elk nieuw gezicht wordt als een mogelijke rivaal beschouwd. De platenpolitie onderzoekt of deze overmatige bezitterigheid de relatie ernstig heeft ontwricht. Dus, overmatige jaloezie, verstikkende controle, relationele intimidatie. De verdachte vertrouwt niemand, ziet overal concurrenten en maakt het slachtoffer het leven onmogelijk door voortdurende achterdocht. En daarvoor zoeken wij een Britse rockband, opgericht begin jaren 60. En de verdachten behoren dus tot de oudste nog actieve namen in de popgeschiedenis en duiken dan dus ook zo nu en dan op in een plaatdelict dossier. De frontman heeft een karakteristieke podiumuitstraling. De gitarist is al decennia lang onafscheidelijk van de zaak. Dus vandaag opvallend ervaren verdachte in ons vizier. De hele zaak draait om jaloezie en bezitterigheid. Ze draaien al ruim 60 jaar mee, deze Britse oudgedienden. Staan nog altijd onder muzikale observatie. En dit is dus een zeer recent dossier. Enig idee? frank@gld.nl of een appje. Dit is Thunderclap Newman op Radio Gelderland.

0: ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Het is 19:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland in Afferden. Gemeente Druten 19,9. Culemborg 22,2. De extreme hitte die hebben we voorlopig even achter ons gelaten. Vandaag zijn er zonnige perioden, stapelwolken. Later meer zon vanuit het westen. Temperaturen zo rond de 26. Het kabinet gaat de gemeente Oldebroek en Bronckhorst strenger volgen omdat ze te weinig asielopvang regelen. Beide gemeenten worden uitgenodigd voor een gesprek om alsnog aan de afspraken uit de spreidingswet te voldoen. En de brandweer moest vannacht massaal uitrukken voor een grote brand bij een kringloopcentrum in Winterswijk. Omwonenden kregen via een NL-alert het advies ook om ramen en deuren te sluiten. Meer over die brand en ander Gelders nieuws lees je nu op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie. Nou, door die brand bij Winterswijk is de N319 nog altijd dicht. Dat is de provinciale weg voor de richting Winterswijk tussen het centrum en de Duitse grens in beide richtingen. Er staat ook een kleine file nu tussen Winterswijk en de grens. En actuele situatie op het spoor is volgens mij ook nog steeds zo dat daar geen trein rijdt. Ik zal nog even de laatste stand van zaken voor je checken. Ja. En de verwachting is nu dat dat nog zeker tot na 9 gaat duren. Dus tussen Lichtenvoorde, Groenlo en Winterswijk geen treinen. Ik dacht al dat dat langer ging duren.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras?
7: Treinrijden. Ik zal nog even de laatste stand van zaken voor je checken. Ja. En de verwachting is nu dat dat nog zeker tot na 9 gaat duren. Dus tussen Lichtenvoorde, Groenlo en Winterswijk geen treinen. Ik dacht al dat dat langer ging duren.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Siel.

0: koop voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: De Free Electric Band, Elwood Hammond. Goedemorgen, Gelderland. Temperatuur is ondanks die hitte alweer begonnen. De temperatuur die is hoog deze dagen. Die gaat dan vandaag wel ietsje zakken. Maar die zit nog steeds natuurlijk ontzettend op standje zomer. Maar de Intratuin is ondanks de warmte alweer begonnen met de opbouw van de kerstshow. Terwijl het buiten 32 graden is, wordt er in de tuincentra binnengewerkt met sneeuwvlokjes, kerstballen en rendieren.
1: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen. Dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen. Ja. Dus ja, rond kerst. In januari gaan we op inkoop. Daarna gaan we de plannen maken, tekeningen, schappenplannen, thema's bedenken. Dus het is echt heel het jaar kerst.
0: Ja, en zoveel maanden, zoveel kerst, dat doet wel wat met je echte kerstgevoel.
2: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
1: Nee. Mag ik dat zeggen of niet?
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen hoor. De opbouw van de kerstshows is dus alweer begonnen. Eind september gaan ze open. Kun je nagaan? Eind september. Ze hebben de grootste kerstshow van heel Europa in Duiven. 28.000 vierkante meter. Aparte parkeerterreinen voor mensen die echt een dagje

0: De Black Eyed Peas in Where Is The Love op Radio Gelderland. 7:55. Goedemorgen.
1: Plaat delict.
0: Ja, dank voor het meedenken. Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd, maar de dader is gepakt. En we hadden te maken met een bijzonder dossier, want er waren artiesten die al ruim 60 jaar meedraaien in het muzikale circuit. En zo nu en dan ook met een plaat delict natuurlijk in aanraking komen. Daar ontkom je dan bijna niet aan. Het kan niet allemaal over rozengeuren en maneschijn gaan. Dat is eigenlijk precies waar het hier ook misgaat. Iemand die verliefd is, die van iemand houdt en daar te ver in gaat. De grens over. Het is een nummer over overmatige jaloezie. Over verstikkende controle en de spanningen binnen een relatie waarin een partner dan te achterdochtig en te bezitterig is. Het lied beschrijft hoe verstikkend het kan zijn als je wordt liefgehad door een partner die te fel en te achterdochtig is. De zanger bezingt de benauwende sfeer en de moeite om te gaan met die te intens en te claimend liefdesgedrag. Hij zingt het deels met opvallend hoge kopstem. En de single verscheen 26 juni dit jaar. Is dus behoorlijk recent. Het staat op het album Foreign Tongues. En het is niet Queen. Het zijn niet de Beatles. Het is niet de Police. Dat kwam allemaal binnen. Nee, het zijn de Stones. Jeanette, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, dat wist jij ook, hè?
2: Ja, maar even googlen, hoor.
0: Even googlen. Heb je dat nieuwste album van de Stones ook al een beetje beluisterd, of nog niet?
2: Nee, dat niet.
0: Geen Stones fan toevallig ook?
2: Nee. Nou, ja, ik vind het wel mooie liedjes, maar niet voor echt een album te luisteren.
0: Nee. Want welke nummer zochten wij van dat nieuwe album?
2: Ja, Jealous Lover?
0: Jealous Lover, ja.
2: Jealous Lover.
0: Okay. Een jaloerse geliefde.
2: Ja, dat wel, maar ik had wel zoiets van, oh jee, hoe ga ik dat dan uitspreken?
0: Nou, je had hem bijna hoor, dat maakt helemaal niet uit. Helemaal goed, wat ga je vandaag doen?
2: Ik ga even naar de kapper toe zo dadelijk.
0: Mm-hmm.
2: En dan eventjes het huishouden even doen, even een paar wasjes draaien. Spullen voor de vakantie alvast uitzoeken, klaarleggen.
0: Oké, want je gaat dus, bijna.
2: Ja, we krijgen vrijdag vakantie en we gaan volgende week vrijdag richting Zweden.
0: Oké.
2: En dan kan het lampje mooi mee.
0: Ja, het lampje gaat mee, ja, want je krijgt de Radio Gelderland zaklamp als gouden tipgever. Dus die heb je voor die tijd echt nog wel op de bus. Die ga ik vanmiddag gelijk naar je toe zenden. En ik wens jou een hele mooie vakantie.
2: Ja, dankjewel. Jij nog een fijne uitzending.
0: Komt helemaal goed.
2: Dankjewel.
0: Dank voor het meedoen. En ik ga hem even voor je draaien, dan kun je hem horen.
2: Ja, is goed.
0: Joep.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: De Stones dus, ze gaan al lang mee. En maken nog steeds muziek. Van het nieuwste album is het Jealous Lover. Het meest recente opgeloste plaatdelict op Radio Gelderland. We gaan hem dus ook toevoegen aan de afspeellijst op Spotify. Ook leuk. Tip voor vakantie onderweg. Kun je luisteren naar allemaal opgeloste dossiers. Urenlang plezier.

0: deze zaak is rond. Maar de platenpolitie blijft scherp. Dus weet jij ook een lied waar een luchtje aan zit, dan kun je hem aan ons tippen. Wie weet behandelen we hem dan binnenkort. Tip de platenpolitie via de app of stuur mij een mailtje frank@gld.nl. Maar je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Hier zometeen het weer met Johnny Willemsen van Weerplaza. Maar eerst de king himself, Elvis Presley. Well,

0: Het laatste studioalbum, album 24, Moody Blue van Elvis Presley. 4 weken voor zijn overlijden uitgebracht in 1977. En toen deden de Stones dus ook al mee. Hè? En hier hoorden we net met Jealous Lover in plaatdelict. Het is 9:09. Goedemorgen Gelderland. Tijd voor het weer. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden net wat geluid van de mensen die alweer bezig waren met de kerstshow van de Intratuin in Duiven. Kun je het nagaan? Dat gaat alweer bijna open. Dan gaan mensen daar kijken naar kerstbomen en spuitsneeuw en dorpjes. En, met ja, dit weer.
1: Mijn dochter zei het van de week ook al. Nog 20 weken, dus toch weer kerst. 20,
0: die wil het aftellen.
1: Ja.
0: Ja. Het is gewoon nog hoog zomer natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Als je buiten bent, dan voelt het niet als kerst. Het is 21 graden, terwijl het, wat is het, 8:10 ochtend.
0: Ja.
1: Best wel veel wolken boven Gelderland. En het uiterste oosten, de Winterswijkomgeving, is een heel klein beetje regen zojuist gevallen. Dus uit de wolken kan lokaal een paar spatten vallen. Het stelt allemaal weinig voor. Ook wel af en toe wat zon. Vanmiddag een graad of 26 bij een aantrekkende wind uit het zuidwesten. En dan later vanmiddag, vooral vanavond, verdwijnen de wolken en is het nog een tijdje zonnig.
0: Ja, maar een stukje aangenamer dan de afgelopen dagen, echt qua hitte.
1: Ja, inderdaad. Van de echte hitte is geen sprake meer met 26 graden.
0: Die is echt wel weg.
1: Ja, dat is voor huidige begrippen is dat helemaal niet warm. Nee.
0: Nou, even lekker. Hoe lang kunnen we daarvan genieten voordat het weer omhoog gaat?
1: Tot het weekend. Morgen en vrijdag is het zelfs nog ietsje minder warm dan vandaag. 3 of 24 als middagtemperatuur. En we krijgen ook echt wel wat koelere nachten. Afgelopen nacht was het nog wat behoorlijk warm. Maar komende nacht gaan we naar een graad of 15. En de nacht van donderdag naar vrijdag zelfs naar een graad of 10. Dus dan kun je echt alles wijd openzetten en de koelte in huis krijgen. Wat ik zei, in het weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Veel zonneschijn, zaterdag een graad of 27. Ja, en zondag zouden we de 30 wel weer kunnen aantikken. Ik moet er wel bij zeggen dat ook begin van de week gaan we weer iets omlaag. Dus ja, echt overdreven hitte is geen sprake van. Maar ja, volop zomer is het komende tijd zeker wel.
0: Ja, en het weekend wordt gewoon weer warm. Dat is in elk geval een conclusie.
1: Ja.
0: Oké. Dankjewel. Wij gaan na 8:00, natuurlijk krijgen we weer een weerbericht van Johnny, maar we gaan ook kijken naar Rondje Gelderland. Dat is iedere avond op tv sinds deze week. Nieuw programma, een fietsprogramma. We volgen fietsroutes samen met collega's Frank Oosterwegel en Esther Stegeman. En die routes die kun je bij ons online op de site terugvinden, downloaden, zelf fietsen. En misschien kun je die wel fietsen op je nieuwe e-bike. Want die kun je winnen deze week bij Radio Gelderland. Moet je iedere dag meespelen, dus ook zometeen weer. Met de nieuwe vraag van de dag. Maar eerst Boas en In de

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Weer in de regio.
1: De buien van gisteravond die hebben weinig of niks opgebracht en de droogte gaat wat dat betreft gewoon door. Vandaag is de dag ook rustig begonnen. Er waren al wolkenvelden, soms al een klein beetje zon. Maar geleidelijk aan komt de zon er steeds beter door en vanmiddag zijn er flinke perioden met zon. De meeste zon is er wel in het westen van de provincie en er is wat meer bewolking in de Achterhoek. Lokaal is een klein buitje mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het ook gewoon droog. De wind die is matig uit het zuidwesten en dan wordt het vanmiddag een graad of 27 tot 28. Vanavond dan klaart het helemaal op en is het ook vrij helder en is de zon nog een tijdje erbij. De wind die neemt wel in kracht af en het is ook aangenaam. De temperaturen liggen nog een tijdje boven de 20 graden. Komende nacht dan koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 14 graden. Morgen de donderdag wordt een zonnige dag met later de dag ook wel weer wat meer wolkenvelden, maar het blijft droog. Er is wat meer wind, er staat zeker een matige westenwind en dan wordt het een graad of 23 tot 25. Vrijdag dan hebben we te maken met weer wat minder wind. Het is dan ook rustiger. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog. De wind die is noordwestelijk en dan wordt het maximaal 23 graden. Maar in het weekend dan gaat de wind weer om naar zuidoostelijke richtingen op zaterdag. En dan wordt het weer zonnig en ook warmer. Temperaturen lopen dan weer op naar 28 graden. En zondag dan is de wind zuidelijk en dan kan het dan weer tropisch worden met een graad of 30. Verder blijft het ook in het weekend gewoon droog en na het weekend blijft het ook droog en ook zonnig. De middagtemperaturen komen wel weer wat lager uit richting de 25, al zullen die later in de week, maar dat is nog ver weg, weer wat oplopen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
6: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
5: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
7: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
5: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
9: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
10: Geen idee. Snoeien?
9: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
10: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
10: Top. Gaan wij iets leuks doen?
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
12: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
13: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
14: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
15: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
16: Ja. Ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
15: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geer de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Dag, buurvrouw.
3: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
10: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
11: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dank maar weer.
12: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.

Say You Will van de formatie Foreigner, die ik afgelopen juni nog live in Emmen heb gezien. Wel een andere zanger, maar fantastisch. Dit was het hoogtepunt van de avond, ongetwijfeld Foreigner, met nog de oud-bandleden erbij. Prachtig. Welkom op deze woensdag. We zitten midden van de week, alweer woensdag de 5e augustus. En wij zijn er weer tot aan 12 uur met de fijne Feel Good Music, de mix van muziek hier op Radio Ideaal. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent met nu Gabriella Silmi. We gaan terug in de tijd naar 2008.

0: Ja, gezellig. We hebben meteen drie non-stop. Dat doen we regelmatig allemaal in deze muziekservice en dit programma. Je hoorde achtereenvolgens Gabrielle Silmi met Sweet About Me. We hadden de nieuwe van Amar, die heet Stem in Je Hart. En zojuist de Bee Gees uit de jaren 70. En dat was de Night Fever.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

Ja, alweer lang geleden. Deze van de Scene. En iedereen is van de wereld. Ja, 5 tekenen van een gezonde relatie volgens psychologen. Nou, dan zullen we die 5 tekenen maar eens even op gaan zoeken. Op 5, je moet continu op eieren lopen. Je bent voorzichtig in wat je doet en zegt de hele dag door. Of op 4, je partner is jaloers op jou. In een gezonde relatie zou je partner blij moeten zijn met jouw successen en prestaties. Maar als je partner jaloers is en je succes niet kan waarderen, is dat een slecht teken. Op 3, je partner overheerst je. Ja, een beetje assertiviteit is natuurlijk prima. Maar als je partner overheersend en controlerend wordt, is dat problematisch. Op 2, je partner steunt je niet. En op 1, er zijn altijd problemen in jullie relatie. Dat zijn ze. Alle 5.

0: in de regio.
1: De buien van gisteravond die hebben weinig of niks opgebracht. En de droogte gaat wat dat betreft gewoon door. Vandaag is de dag ook rustig begonnen. Er waren al wolkenvelden, soms al een klein beetje zon. Maar geleidelijk aan komt de zon er steeds beter door. En vanmiddag zijn er flinke perioden met zon. De meeste zon is er wel in het westen van de provincie. En er is wat meer bewolking in de Achterhoek. Lokaal is een klein buitje mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het ook gewoon droog. De wind die is matig uit het zuidwesten en dan wordt het vanmiddag een graad of 27 tot 28. Vanavond dan klaart het helemaal op en is het ook vrij helder en is de zon nog een tijdje erbij. De wind die neemt wel in kracht af en het is ook aangenaam. De temperaturen liggen nog een tijdje boven de 20 graden. Komende nacht dan koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 14 graden. Morgen de donderdag wordt een zonnige dag met later de dag ook wel weer wat meer wolkenvelden, maar het blijft droog. Er is wat meer wind, er staat zeker een matige westenwind en dan wordt het een graad of 23 tot 25. Vrijdag dan hebben we te maken met weer wat minder wind. Het is dan ook rustiger. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog. De wind die is noordwestelijk en dan wordt het maximaal 23 graden. Maar in het weekend dan gaat de wind weer om naar zuidoostelijke richting op zaterdag. En dan wordt het weer zonnig en ook warmer. Temperaturen lopen dan weer op naar 28 graden. En zondag dan is de wind zuidelijk en dan kan het dan weer tropisch worden met een graad of 30. Verder blijft het ook in het weekend gewoon droog en na het weekend blijft het ook droog en ook zonnig. De middagtemperaturen komen wel weer wat lager uit richting de 25, al zullen die later in de week, maar dat is nog ver weg, weer wat oplopen.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, dit mag toch ook wel onder de zomerse plaatjes geteld worden. Deze grote nummer 1 hit van UB40 van destijds. En dat heette dan de Red, Red Wine. Ja, ik zou zeggen, het is weer tijd. Toch voor onze verjaardagslijst. Heb ik dat goed? Jawel, hij staat weer klaar, de tune. Natuurlijk. We duiken er maar weer eens even in. Wie er vandaag allemaal hier jarig zijn op deze fijne woensdag. En dat alweer op 5 augustus. Nou, we gaan eens even kijken. Vandaag is jarig Pia Douwes, Nederlandse musicalzangeres. Zij wordt vandaag 62 jaar. Ook is jarig prinses van Oranje Nassau. De jongere zus van koningin Beatrix, prinses Irene. Zij wordt 87 jaar. En ook is vandaag jarig Estefana Polman, de Nederlands handbalster. En zij viert haar 34ste verjaardag. En als laatste in de lijst, toch niet de minste. Dat is een Duitse zangeres. En ook hier in Nederland, oh zo bekend. Van onder andere dit nummer.

Jazeker, deze Helene Fischer. Zij wordt vandaag 42 jaar. Natuurlijk, dan op deze woensdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

0: Je hoort achterin volgens de muziek van een kleine 10 jaar geleden, de Clean Bandit, samen met Anne Mooie en de Wakkerbaai. En zojuist de zoon van Frans natuurlijk, Chris Bauer en de Vlinders.
1: Radio Ideaal.

0: We gingen terug in de tijd met de Killers. En je hoorde Human. En we hadden daarna voor uit de Nederlandse top 40. Hij staat in de top 10, dat weet ik wel. Nog wat stijgende. Cameron Whitecomb met The Kingdom of Fear. Even een korte pauze tot aan 11. En dan doen we onder andere met deze van Fleming. Samen met Ronnie Flex. En terug bij af.
1: Ik zeg wel dat...

0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 4:15 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
10: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

Ja, we hadden weer een product van eigen bodem van deze Carol Emerald en Back It Up. En dat kwam alweer uit 2009. We gaan terug naar nog een product van eigen bodem, maar dan een spiksplinternieuwe. Hier is de nieuwste single van Samantha Steenwijk. Het hoofd.

Ja, een lekker rustpuntje in deze muziekservice op deze woensdagochtend met Kansas en die hele mooie Dust in the Wind. We gaan terug naar wat verstaanbare muziek, Nederlandstalig, en we gaan gezellig even wat zomers doen. We gaan even lekker dansen op de mambo en dat doen we met Django Wagner. Stap je naar links.

Ja, natuurlijk, gezellige muziek, dat proberen we altijd te brengen, elke dag hier bij Radio Ideaal. En dat is ook waar je ook bent, of je nu thuis bent, in de auto, onderweg of op het werk. Gezellig, lekkere muziek. Met onder andere zojuist Amy McDonald en Mr. Rock and Roll. Goed, wij gaan nu terug naar een aardige hit uit de midden jaren 80 van Steve Allen. En dat heet A Letter for My Heart.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn nagenoeg filevrij in Nederland. Alleen de A12 staat erbij, vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grenscontrole nu een kwartier vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, voor mij de beste plaat die hij ooit heeft gemaakt. Deze Rod Stewart met This Old Heart of Mine. Heeft nog eens niet in de hitlijst gestaan, maar ik vind hem wel heel erg mooi. Goed, een nieuwsfeitje. Nou ja, goed, een nieuwsfeitje. Niet echt, maar dit is wel interessant. Want de Achterhoek die krijgt voor het eerst sinds 1999 weer een bijna volledige zonsverduistering. Want namelijk op 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Iets dat sinds 1999 niet meer in de Achterhoek kon worden gezien. Sterrenwacht Phoenix in Lochem die organiseert daarom een speciale kijkavond. En er is een publieksavond bij het planetarium in Toldijk. En dat is natuurlijk allemaal op 12 augustus. En natuurlijk kun je dat allemaal even opzoeken. Als je gaat googlen, dan kom je er vanzelf wel uit. Nu terug naar een hele grote disco uit de jaren 90. Hathaway. En wat is liefde?

0: Ja, je hoorde die hele grote hit van Hathaway uit 1993 alweer. And What Is Love? En juist One Republic. En dat heette dan weer Runaway.
1: De muziekservice.

Shut Your Eyes van Snow Patrol. Ja, we zijn zo dadelijk toe aan het midden van de week. Precies om 12 uur de week weer helemaal doormidden op deze hele fijne woensdag. Dit was de muziekservice weer met Rob de Brouwer op Radio Ideaal. En morgen vroeg om 10 uur, dan melden we ons uiteraard weer met een hele nieuwe lijst. We gaan eruit met een van mijn grote favorieten ook. Weer heel toevallig inderdaad. De producer heeft goed zijn best gedaan uit 84. De favorieten van mij van Tina Turner en de Private Dancer. Hele fijne dag en hou hem gezellig aan hier op Radio Ideaal.

0: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
11: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
12: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
13: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond? Zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het succes van Ik Alleen uit 2024 werkt theatergroep Smeedwerk deze zomer aan het tweede deel van haar Koningsdrieluik. Met Ik een Held verschuift de blik naar koning Willem II. De locatie theatervoorstelling is in augustus 2026 te zien op drie bijzondere buitenlocaties. Het Vestingpark in Bredevoort, Huis Landvoort in Mechelen en Kasteel Middachten in De Steeg. Net als bij het eerste deel speelt de voorstelling op historische locaties die een actieve rol spelen in het verhaal. Met een kleine spelersgroep en fysiek intens spel ontstaat een directe beleving dicht op het publiek. Bijzonder is de samenwerking met jonge amateurspelers, 16 tot 25 jaar, die als koor onderdeel zijn van de voorstelling. Daarmee zet Smeedwerk nadrukkelijk in op talentontwikkeling en participatie. Ik een Held speelt op 6, 7 en 8 augustus op Vestingpark Bredevoort, op 13, 14 en 15 augustus bij Huis Landvoort in Mechelen en op 20, 21 en 22 augustus bij Kasteel Middachten in De Steeg. De aanvang is om 8:30. Meer informatie en kaartverkoop is te vinden via www.smeedwerk.nl/kaartverkoop.
0: Radio Ideaal.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïens transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geer de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geer de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.

0: schat. De oprit is echt bult en gat.
1: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
0: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utolig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison Utolig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
12: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, De juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
1: Radio Ideaal.
2: Ze zeg maar.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 35 minuten door grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen is de vertraging nu 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk nog een half uur duren daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
10: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het succes van Ik Alleen uit 2024 werkt theatergroep Smeedwerk deze zomer aan het tweede deel van haar Koningsdrieluik. Met Ik een Held verschuift de blik naar koning Willem II. De locatie theatervoorstelling is in augustus 2026 te zien op drie bijzondere buitenlocaties. Het Vestingpark in Bredevoort, Huis Landvoort in Mechelen en Kasteel Middachten in De Steeg. Net als bij het eerste deel speelt de voorstelling op historische locaties die een actieve rol spelen in het verhaal. Met een kleine spelersgroep en fysiek intens spel ontstaat een directe beleving dicht op het publiek. Bijzonder is de samenwerking met jonge amateurspelers, 16 tot 25 jaar, die als koor onderdeel zijn van de voorstelling. Daarmee zet Smeedwerk nadrukkelijk in op talentontwikkeling en participatie. Ik een Held speelt op 6, 7 en 8 augustus op Vestingpark Bredevoort, op 13, 14 en 15 augustus bij Huis Landvoort in Mechelen en op 20, 21 en 22 augustus bij Kasteel Middachten in De Steeg. De aanvang is om 8:30. Meer informatie en kaartverkoop is te vinden via www.smeedwerk.nl/kaartverkoop.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Zwolle rijdt het langzaam tussen afrit Loenen en Apeldoorn Noord. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de wachttijd voor de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland is vanaf 7 naar 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar wet.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon bij Rotterdam moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Gelderland loopt vertraging op door de A12 richting de Duitse grens. Vanaf 7 naar 15 minuten extra door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om en de grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
11: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum-Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk in de file. Reken op 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wilt u een topspeler van uw automaak? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
6: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
5: Ja.
6: En? Werkt het?
5: De koeien zijn tevreden.
6: En jij?
5: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
7: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
8: Of dame?
7: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
12: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: Het weer in de regio.
1: Vandaag hadden we vooral wolkenvelden, maar ook wel af en toe goed wat zon erbij. En als de zon scheen, liep de temperatuur nog op naar 26 tot lokaal 28 graden bij een wind die in de middag matig was uit west tot zuidwestelijke richtingen. Hier en daar werd zelfs ook nog een drup regen gevoeld, maar veel was het natuurlijk niet. En vanavond dan hebben we wat meer opklaringen, is er nog een tijdje de zon erbij. En dan hebben we een afnemende wind. Komende nacht liggen minima rond de 13 tot 14 graden. En morgen dan wordt ook een dag met toch wel wat zon. Later op de dag ook wel wat wolkenvelden, wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind is morgen matig uit de westelijke richtingen. En dan zal de temperatuur oplopen naar 23 tot hooguit 25 graden. Vrijdag dan wordt de dag met de minst hoge temperatuur. De wind is dan uit het noordwesten zwak tot matig. Minder dan op de donderdag, maar uit een andere hoek. En dan zal de temperatuur oplopen naar maximaal 23 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag zonnig en weer warmer weer met temperaturen oplopen naar 28 tot 29 graden. En zondag kan het weer tropisch warm worden met 30 graden of zelfs ietsjes meer. Verder is de beide dagen flink wat zon. De wind is om naar zuid tot zuidoostelijke richtingen. En na het weekend hebben we op maandag ook nog een tropische dag. Daarna een aantal dagen dat het iets minder warm is. Neerslag zit er voorlopig niet in. Dan moeten we nog een tijdje wachten.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Een geheimtje verklappen. Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
7: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij we gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheer.
6: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
8: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
6: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag buurvrouw.
10: Hey buurman.
9: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
10: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

Auto Jacketty en de Scooters maakten een begin aan een nieuwe editie van de Muziekmix. Vrienden en vriendinnen, goedenavond. Ja, je bent gewend dat Danny er natuurlijk weer zit, maar ja, Danny zit er niet. Hij zit nog een weekje op de camping, volgende week woensdag. Dan maakt hij weer een nieuwe muziekmix. Vanavond moet je dus met totaal iemand anders doen. Ondergetekende Koos zei tot, ja, niet tot, nee, 9 uur ook nog straks. Het muziekcafé tot 11 uur, dus het wordt een avondje met een zeep op het apparaat. Daarmee 6,5 over de klok van 7 uur geworden. Roberto Jacketty en de Scooters en I Save the Day, zongen ze in 1984. Allerbekendste nummer uit het bandje uit de Zaanstreek in Noord-Holland. Het was eigenlijk een scholierenband en Erik van den Rof, dat was de charismatische zanger, weet je wel, met die mooie kuif had hij altijd. En Jeroen Boy speelde op de drums. Hij speelde overigens later in de scene. Misschien weet je dat nog. Rob Blanchemans. Hij was de basgitarist. En Bart Korver en Barend Middelhof, zij maakten het bandje compleet.

De antenne omhoog. De zender aan. Het mengpaneel vol in de klepper. Ja, wij zijn lang niet goed, jong. Ja!

Dat was de grote kennismaking met Amy MacDonald op Radio Ideaal in de muziekmix. This is the life. Ja, het zijn toch wel fijne liedjes op deze woensdagavond. Fijn dat je luistert. We zijn er graag tot 1:00 of 11:00 vanavond. Tot 9:00 de muziekmix met liedjes uit het heden en het verleden. De 90s Reloaded, de Polkaplaat en nog veel meer. Maar eerst gaan we trouwen. En dat doen we met...

hij was die man die in zo'n wasserette zijn spijkerbroek uitdeed. Het was ook reclame voor spijkerbroeken. Nick Kamen, geboren in 1962, zanger, fotomodel was hij. En hij had andere hits zoals I Promise Myself. Maar dit was toch ook een eerste lekkere liedje. Each Time You Break My Heart, vrienden en vriendinnen. Hij komt eraan hoor, de 90s Reloaded. Maar eerst de nieuwe Femke Hengeveld.

prachtig op herhaling bij Radio Ideaal. Nena hoorde je en 99 Loefbalans. Ja. Er zijn wat mensen vanavond hier, die waren hier vroeg aanwezig. En die zeiden, weet je wat, we hebben wat lekkers voor je meegenomen. Want je moet tot 11 uur vanavond. Dat red je niet alleen op een of andere bar met wat nootjes erin. Dus we hebben wat lekkers voor je gemaakt. Macaroni vanavond. En natuurlijk rond 10:10 krijg ik ongelooflijk lekkere koffie. Ik mocht kiezen. Nou, ik wil graag een, weet je, zo'n karamel frappuccino. Ja. Dus gaan we eens kijken of dat daar gebeurt. Overigens daarvoor de jaren 90 op herhaling in The 90s Reloaded. Met Erotic en Max. Don't have sex with your ex. Duits bandje. Ja, studio. Ja, een beetje de studio. Ik heb het wel. Daarmee werd het 6 minuten overal 8. Goedenavond. Wij zijn Radio Ideaal. En straks heb ik een lekkere Nederlandse auto.

Zo'n liedje uit de social media context, want wordt het veel gedraaid. Althans, wordt het veel gebruikt bij filmpjes, bij gekke dingen, bij dansjes. Fantastisch. Daarvoor overigens gingen wij terug naar de jaren 70 met Per Carter, oftewel onze eigen vader Abraham. Met dat mooie liedje, de kleine café aan de haven. Ik weet niet of je bij een café zit. Misschien zit je wel hier op het terras in Zelhem. Dan luister je natuurlijk niet de radio ideaal. Dan zit je lekker te eten of te drinken. Eet smakelijk.

0: Adraban is een prachtige tekst, dat kon niet mooier. En dat begint met: de avondzon valt over straten en pleinen. Nou, dat gebeurt zo rond een uur of, nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Weet je wat, ik dacht, ik zoek het even op. Want wanneer gaat die zon nou onder? Vanavond gaat die onder om 9:50. Ja. En dan morgenochtend om 9:18. Ja, zo gaat dat een beetje door. Zo wordt dat steeds eerder. En steeds later wordt het dan licht. Terwijl dan gaan we weer richting de herfst. De laatste paar maanden van het jaar. Overigens even voor jullie statistieken. Over 4 maanden hebben we Sinterklaasavond. Ja. Dan zit er weer Sinterklaas kapoetje. Ja. Zover is het nog niet, vrienden en vriendinnen. Want het is eerst tijd voor een heel ander lekker liedje.
1: De zon

James Brown en I Feel Good. En dat is maar goed ook. We gaan er even uit. Daar gaan we weer tot 9 uur. Jawel, zometeen na 9 uur zijn we graag terug met deel 2 van de Muziekmix. Ik laat je alleen met Modern Talking en Brother Louie.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewoon weert.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En ik wil die zucht altijd horen. Vrienden en vriendinnen van de radio, ladies and gentle peoples, van harte welkom. Dit is de Muziekmix, deel 2. Ja, het hoort wel even netjes, hè? Zullen we even een handje geven? Doen we dat.
1: Dames en heren, hier is Koos Zijp.
0: Ja, dankjewel, René. En daarmee wordt het 7,5 over 8 uur. Van harte welkom, rechtstreeks vanuit de muzikale catacombe van Radio Ideaal in Zelhem. Zit je nog op het terras? In de achtertuin zit je misschien wel aan het water. Oh, aan het water. Want dan heb je nog even een paar mooie momenten. Want het is een heerlijke temperatuur buiten. Het gaat of 24, 25 inmiddels, want de temperatuur is een beetje aan het zakken. We begonnen met een verhaaltje over Danny. En Danny en dat samen met Sandy. Danny Zuko en Sandy Olsen, gespeeld door John Travolta en Olivia Newton-John. Natuurlijk de Grease Megamix. Uit de film die in 1978 speelde. Nou, man, wat hebben we daar veel naar gekeken. En nog steeds, wordt, ja, eens per zoveel jaar wordt hij herhaald. Dit is de Muziekmix

Zeer wel overwogen het liefje van Skik. Je hoorde op fietsen. En dat voor alle mensen die, die sinds gisteren aan het fietsen zijn in en rondom Laren. Genieten van het prachtige natuurschoon in Gelderland, de Achterhoek. En dat tijdens de Achterhoekse fietsvierdaagse. Fietsvierdaagse, de Achterhoek. We zijn gisteren begonnen, de 4 augustus, duurt tot en met vrijdag de 7e. En je mag

Ja, het is prachtig. Het is zo mooi. Je ziet stukjes van Gelderland en Achterhoek waarvan je denkt van, is dat zo? Is dat hier? Zeker wel. Dus mocht je mee willen doen, meld je dan in Laren, vlak buiten Laren. Daar is het grote terrein langs de randweg van Lochem richting Laren, de A1. Daar zie je alles liggen, tenten. En daar kan je ongelooflijk veel plezier beleven. Ik zou zeggen, alvast ongelooflijk veel fietsplezier. Mocht je daar een deel nemen, maar vrienden en vriendinnen, het is zover. Ik kijk even naar links. Ik zet in mijn geval het oortje naar rechts. En dan heb je het al door natuurlijk.

0: zender aan. Het mengpaneel vol in de klipper. Ja, wij zijn lang niet goed, jong.
1: Joehoe!
2: Dit is deze week.

dat is nog eens een leuk liedje van lang geleden. Ja, nee, die is het helemaal niet. Het was in ieder geval heel lekker fout. Een heel erg lekker fout liedje van een reisje langs de Rijn van Willy en Willeke Alberti. Ja, 69 alweer.

Overigens, dat reisje langs de Rijn, ik weet niet of dat door kan gaan. Als ik kijk naar de verwachtingen voor de komende dagen, blijft droog, klaart op. Temperatuur zakt naar tussen de 20 en 25 graden, maar de komende dagen blijft het nog steeds droog. Zomers ook, volgende

op een reisje langs de Rijn. Hoogste tijd voor de Polkaplaat, vrienden en vriendinnen. Want bij vele mensen is dat toch wel een hoogtepunt van de woensdagavond. Nou ja, een beetje. Ja, oké, doen we het dan. Nou, als jullie er klaar voor zijn, wij zijn er ook klaar voor. Althans, met de redactie van de muziekmix. En ik heb er een gevonden. Oh ja. Even hoofdpijn. Vrienden en vriendinnen, het hoort bij de zomer. De bier.

mégse 2 uur thuis. Dat hoort natuurlijk niet 2 uur 's middags. Kale zombie. En haal die zonnebril weer voor hem, idioot.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Oh, lekker hoor. Chris Cross, Amsterdam, Louis Sonza en Willy William met My Oh My, de grote zomerrit naar Amsterdam. Van onze discjockeys. En aanverwanten. En dat op deze woensdagavond. Het is 9:15 geworden. Goedenavond, van harte welkom. Wij zijn Radio Ideaal. Dit is de muziekmix bij afwezigheid van Danny Teunissen. Vanavond tot 9:00 met Koos Sijp en daarna Ideaals Muziekcafé. En ook daar ben ik uw muzikale begeleider. Overdraaien we hier voor Hakkebar. Echt zo'n jaren 90 gammerliedje, weet je. Dat waren eigenlijk die mensen in trainingspakjes, koukoppie. En dan stuipend door zo'n zaaltje. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb vroeger wel eens gedraaid in de discotheek. En toen ben ik een keer uitgenodigd om echt naar zo'n hakkenfeest te gaan. Dat doe je dan. Zeker als je wordt uitgenodigd. Ik wist echt niet wat ik zag.

Vrienden en vriendinnen, dat was hem dan. De tweede keer voor de muziekmix vanavond met ondergetekende Koos. Hij heeft met ongelooflijk veel plezier gedaan. En ook dank aan de redactie van dit programma. Voor alle goede zaken. Voor de ondersteuning. Straks na de klok van 9 uur Ideaals Muziekcafé met ondergetekende wederom. Ik laat je alleen met het laatste rondje van André Hazes. Toepasselijk, ik kan niet. Volgende week

0: L en B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
4: En dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
5: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
6: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
3: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
7: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
3: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hugo en Salto, Jamaican, bam, bam, bam, bam, bam. 8:08, goedenavond, van harte welkom. Daar zijn we weer. Ja, daar ben ik in dit geval weer. De muziekmix met Danny Teunissen. Nou ja, Danny, volgende week is hij er weer. En hij heeft me laten weten, hij heeft een ongelooflijk fijne vakantie. Ze zitten nog lekker buiten en de radio staat op ideaal. Wat wil je nog meer? We zijn er graag met Ideaals Muziekcafé tot 11 uur vanavond. Met een paar mooie nieuwe liedjes. En straks tussen 10 en 11 doen we het altijd weer een beetje rustig aan met z'n tweeën. Een beetje, ja, ik wil niet zeggen chillen, maar het zijn wel de mooie rustige liedjes. Maar voorlopig niet, want dit is de muziek van Ella King. The X en The O's op Ideaal.

hadden we in het vorige uur nog de muziek van Skek. En dat is ook van Daniel Loos, de band van Daniel Loos. En toen draaiden we daarvan Op Fietsen, naar aanleiding van de fietsvierdaagse in Laren. Die de komende dagen nog plaatsvindt tot vrijdag, laatste dag vrijdag. Elke avond, eind van de middag, is daar al wel iets te doen in de grote tent. Hartstikke gezellig en het weer hebben ze mee. Want wat een prachtige dagen voor de boeg weer. Voor de mensen die fietsen, maar zeker ook de mensen die op vakantie zijn. Het wordt in Nederland iets kouder, maar zo her en der in Europa is het alleraardigst weer. Overigens daarvoor draaiden wij Ella King en X&O's. En ik heb je gezegd, zo af en toe hebben we ook hele nieuwe muziek. En daarvoor krijg je nu een voorbeeld. Ik had er nog nooit van gehoord. Ze heette Maaps, zo heet het bandje. En hun eerste single, dit op Ideaal, is Carry On.

De producer van het liedje zag een t-shirt. Hij woont in Canada. En op dat t-shirt stond een soort klok en een aardbol met So Many Men, So Little Time. En hij was bezig met een liedje voor Michael Brown, want dat was de zangeres van dat liedje. En ik dacht, dat is een mooi titel van het liedje.

En kijken, zeker bij de botenparade. Een mooi feest. En dat moeten we blijven vieren. Iedereen moet zijn zoals hij zijn wil. En dat is hartstikke mooi. Vol Michael Brown hoorde je Maaps en Carry On. Nieuw liedje op Ideaal. In deze editie van Ideaals Muziekcafé. En zo af en toe hebben we ook liedjes die we in herhaling stoppen. Omdat

21 augustus 1984 in Ajaccio, Corsica. Alice is Jacotei. Franse zangeres werd wereldberoemd, echt wereldberoemd, toen ze op 16-jarige leeftijd met dit liedje een ongelofelijke mega-hit scoorde in Europa en daarbuiten. En ze werd ontdekt door Mylène Farmé en die heb ik onlangs ook al een keer gedraaid met D6 Chanté. Ook een lekker liedje. Woensdagavond, je luistert naar Radio Ideaal. Wij zijn het muziekcafé, althans de mensen die hier zijn. We zijn de bemensing van de muziek die je hoort tot 11 uur vanavond. Met daarvoor ik vind het zo'n ongelooflijk goed liedje. Ik hoorde het een tijdje geleden weer. Maar het is terug te vinden op hun tweede studioalbum, Meteor. En dat werd in 2004 uitgebracht. Ik heb het over de Amerikaanse rockband Linkin Park. En eigenlijk was dit een beetje bijzonder liedje. Want het was Chester Bennington die een nummer schreef over zijn eigen verleden. Verleden wat bol stond van de slechte gewoontes, verslavingen en zelfvernietigend gedrag. Linkin Park. Je hoorde Breaking the Habit. Over nieuwe liedjes gesproken, vrienden en vriendinnen. Want daar hebben we het af en toe ook over. Afgelopen week was er veel al in het nieuws. Ze zou te dun zijn. Ze zou misschien niet eerlijk zijn. Maar een heleboel mensen die vinden daar echt fenomenaal. Geweldig. Ik heb het over Ariana Grande. We hebben er even op moeten wachten, want ze is bezig met een hele grote tour. Maar ondertussen is er een nieuw nummer van haar uitgekomen. Dit is op Ideaal, de nieuwe Ariana Grande. Luister naar Patel.

dokter en wat donkerder begint te worden. Het begint te schemeren. Hoorde je Embos. En Uit de Toon. En daarvoor Ariana Grande en Petal, haar nieuwe single. Er zijn een aantal mensen die appten al van waar blijft hij? Hij komt eraan hoor. Maar soms zijn we even druk hier in de studio en dan moeten we even kijken wat we allemaal gaan doen. Maar we gaan hem doen. Het is hoogste tijd voor de Disco Dance Classic. En vrienden en vriendinnen, ik dacht van weet je wat? Ik doe er vanavond eentje die we mee kunnen brullen.

chic. Nou ja, ik heb het eigenlijk over Sister Sledge. Maar ja, met z'n allen werden ze een beetje chic. En het was een lekker liedje hoor. Want ze maakte Lost in Music in 1979. Daar werd later een ongelooflijk goede en fijne remix van gemaakt. Met dat welbekende loopje. Je hoort hem nu. We Lost in Music.

augustus en de zomer is nog lang niet voorbij, vrienden en vriendinnen. En dat was het ook niet in 1989, want toen kwam dit liedje uit. Met zangeres Corinne Drury. Als zangeres van de band Swing Out Sister, die je nog wel kent van Breakout misschien. Dit op Ideaal is You On My Mind.

Swing Out Sister and You On My Mind bracht ons richting het tijd zijn van 11 uur. Het nieuws krijg je... Oh, 10, ja, nee, 10 uur. Ben de tijd een beetje kwijt bent, dan krijg je als je zo lang in de studio staat. Maar dat maakt van het niet uit. Straks het nieuws natuurlijk. En daarna zijn we graag nog een uurtje bij je terug. In dat uur draaien we heel veel muziek. Weinig babbels. En is de muziek je muzikale behang om de woensdagavond door te komen. Voor het allerlaatste uurtje. Dat je misschien wel lekker gaat slapen. Alhoewel de afgelopen week dat slapen, nou man, dat was toch wat. Hey, ik laat je alleen met een prachtig nieuw liedje, een dansliedje. En misschien heb je wel eens van haar gehoord. Zij heet Sera en Girls Who Like Girls. Je hoort het tot 10 uur.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
0: Dit is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.

Barcelona. Zeker met dat nieuws wat je net hoorde over dat Crystal Meth Lab. Toevallig kwam het zo uit dat we het nummer hadden geprogrammeerd in deze uitzending van Ideaals Muziekcafé, tweede gedeelte. Met mooie liedjes, althans dat denken wij als redactie, tot aan een uur of elf vanavond. Barcelona, duet in 1987 gemaakt door Freddie Mercury, ons inmiddels ontvallen, evenals Montserrat Caballé. Zij was een enorm bekend groots operazangeres en zij had een grote droom. Of zij een liedje mocht zingen met Freddie Mercury in het kader van de Olympische Spelen in 1992 in haar geboortestad Barcelona. Dat kwam uit en dat liedje, dat hoorde je zojuist. Goedenavond, van harte welkom bij het tweede gedeelte van Ideaals Muziekcafé. Tot 11 uur zijn de liedjes het hoogtepunt van de avond en doen we ze zo goed als non-stop. Ik ga je niet verklaren wat er allemaal in zit. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

stilte. Ben R was dat. En het geluid van de stilte. Ben R, Bart Maarsen en Robin Zomer. Jeugdvrienden. Sound of Silence, weet je wel. Van Simon Garfunkel stond garant voor dit liedje. Met daarvoor een liedje van Lion in Zion. Een verhaal eigenlijk over je roots. En je afkomst meenemen waar je ook naartoe gaat. Het liedje heet Skin. Jonathan Jellis, I'll Find My Way Home. En als team met Adam hierin hoorde je ook nog. Radio ideaal op deze woensdagavond terwijl het buiten donker is. Je misschien wel plannen zit te maken voor een mooie vakantie in Spanje. Of je bent net terug. Misschien wil je wel gaan wonen of kijken naar een huis. Je weet maar nooit. Holiday in Spain, ideaal. Dit zijn de County Crows.

Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal.

verlangen komt geen eind. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel.

mooi liedje aan het eind van Ideaals Muziekcafé op deze woensdagavond. We hadden heel wat achter elkaar. Olivia Dean in 2025 met I've Seen It. Paul de Leeuw met Aan de Andere Kant van de Heuvels. The City Lights van William Pitt, die inmiddels is het lekker donker. Maar Dernière Volonté van Serge Reggiani. De Franse versie van Laat Me van Ramses Shaffer, weet je wel. It's Probably Me van Sting, Eric Clapton. En zojuist nog He'll Be in Good Company van The Dead South. Ik laat je alleen met dit stukje van Elton John. Song for Guy. Dank voor je aanwezigheid voor vanavond. Je luistert misschien. Ja, dat je lekker hebt geluisterd. Hopelijk heb je genoten van de muziek die we hebben gedraaid vanavond. Volgende week dan weer om 7 uur. En Ideaals Muziekcafé is terug. Volgende week even naar 9 uur. Voor straks, slaap lekker. Nog een fijne vakantie. Of anders, morgen een goede werkdag.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sikkie Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Tot in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.